pokaula. Ik ken hem niet wie uit me. Zonder dat je plans banaula. Je gaat hem op de future me. Die me wist al me pokaula. Ik ken hem niet wie uit me. Hij is daar door mijn sardine. Die me haat voor mijn sardine. Zonder dat je plans banaula. Give a hat to the Sardina. Give a hat to the Sardina. Stand up, someone to stand up.